0: CIM, your community radio station, bringing good news to Northern Canada's people.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CIM-CIM-Meint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zei wordt en wann Gott door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden Gott loven en am gehoorzaam zijn.

Dit tyd is hy, Jeroen Eier Moses, waar hy op den boek naap geet, waar God aan wat het gesaats gewe, en twee steine na tofe geschrewe. En God jaft het gesaats, wils dit as wichtig. Die vrou as, wat as die ganze inhoud van deze gebouwte? De antwoord, de eerste tofel deed ons je beide aan zijn God te leven, van ganze horte, met onze ganze zeil, en met al onze gedanken. De tweede tofel, onze nächsten zou te leven, als ons zelfst. En hier zijn twee schriftstellen ongegeven. Dat eerste is uit Matthäus Kapitel 22. Ik lees van 34 tot 40. Als de Pharisäer hörte, dat Jezus de Sadduzäer stelgemerkt had, kamen ze taub. Om Jezus te versichern, stelt einer van de Schriftgeleerden aan eine Frau en zegt: Meester, woont erst dat Gratzje gebouwd en je Saats? Hij zegt aan: Du sollst den Herrn dienen Gott met din ganze Hort Gott zennen, en met din ganze Seil en met all din Gedanken. Dit is dat Gratzje en eerste gebouwd. En dat tweede gebouwd is met dit Lek. Du sollst din Noba, Jeroze Gott zennen, als die zelfst. Op deze beide gebouwde hängt dat ganze Saats en ook de Propheten. Ik denk dat de antwoord aan het Katechism zegt, ganz klar, wat Jezus te de Pharisäer zegt. En dan schrijft de Apostel Paulus een brief naar de Rijma. En hij betoont hoe wichtig dat is, dat we een leven hebben een voor den anderen. Rijma Kapitel 13, ik lees 8 tot 10. Paulus zegt, zie keinem irgendwas schuldig, buiten en dort, wo Gott je dem Nächsten sind. Wils wer sehen im Nächsten Gott is, haf je done wat dat je Satz verlangt. Wils je dat? Du sollst nicht Eier brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst die nicht jankre luten, en wann du zest noch je Baute sind, die sind alle in dit eingeschloten. Du sollst die Nächsten so Gott sein, als die selbst. Wer den Nächsten Gott is, wird dem nicht erreicht done. Met Leif tolig sein, haft einer alles gedone, wat dat Gesatz verlangt. Checkt dat Gesatz bloß ab dort, wat wie done? Nee, dort checkt besonders done, wo ons hot eingestalt is. En waar zijn dat twee Schriftstecher? Dit eerste is Timotheus 1, 3 Bazaars. Du sollst in Ephesus blijven, so als ik die seht, als ik op dem Weg no Macedonien wier. Willst du sind einige Menschen mit einer verdrehten Lehre abgekommen. Und die sollst du warnen, ab die Hirre falsch zu lehren. Sie sollen ihre windige Geschichte in lange Liste von Geschlechtsregister an sie leihen. Willst die verursachen bloß mehr nutzlose Frauen, wo durch die Glaube an Gott nicht gebetet wird. Wo ich nur ausziehe, ist das, dass die Christen sich aus ein reines Wort en met een goudet gewasser en een stortje glauwe mocht de goud zijn. Van dat rood zijn een je afgekomen en breng je er een titouw met striderie en reden, waar nog goudet er hing is. En Jezus reed ook van, hoe wichtig dat is, dat we een goede instelling hebben. Matthäus Kapitel 15, 18 en 19. Ober wat uit de muil rutkomt, komt uit hem hoort. En dort verarreine ich den Mensch. Wils uit dem Hort komen beise Gedanken, Mord, Eierbruch, Hörerie, Stehle, falsche Zeichnissen en gottlasterliche Rede. Dit is wat ein Mensch arrein merkt. Ober met angewaschene Hänge eten, dort verarreine ich am nicht. Also hier, wat je red van Krieg, wat het gesagt, sagt, wat wie nicht daunen sollen. En dan is de Frau, dat had je zaats ook de innerlijke last verbeide. Jo, ganz bestemd. Dan dat heit, loot die nicht jankeren. Twee Schriftstecher. Rijma Kapitel 7, Vers 7. Wat zal wie dan zeggen? Is dat je zaats sind, aber niemals. Ik word niemals gewist hebben, wat sind wir, wann dat je zaats nicht gekomen wir. Ik word nicht weiter, wat last meint, wann dat je zaats nicht seht, loot die nicht jankeren. En dat andere is Kolosser Kapitel 3, 5 en 6. Doorwein merkt alles in jun dood, wat van jun sintelijke natuur komt. De hurerie, onreinigheid, sintelige leidenschaften, bijze last en jiets. Jiets is krijg zo als jatadijnen.
wie es hier rot

Petrus dat bi wat hij gezegd had. Aber dan was Jezus te Petrus zijn, die door hem verliehen wordt, dat zeer hen in zalien zat, in Lukas 22, vers 32. Ik heb voor die gebet, dat je dienen geloven niet verlieren moet. Dat wanneer je drie naar mij komen bent, dan stoe ik dienen breit aan. Zo we dan voor Petrus voor dit hoenskrijg zijn, waar aan denken had, dat ze gewoon heel grote verliehen had, dat God hem in vergeving geroepen deed. Zo dan wanneer je van die in hoenskrijg hier, mocht die dit ook denken hebben, dat ze gewoon deze grote verliehen had, God roept die van die ook met zijn vergeving. Kom, ik ben Henry Wetterkamp voor de Karte Andachten.